op de Rasulatta met Pusra. Amargam Paragram, de Yokunava FMC, Unanimous Marasa, Megahas, was hier per Sandita, was hij het al, Bordia, Razapur, Sat, Hekam, Razapur, Bartiko, Hatamar, Hekam, Janaki, Kalpanika, was hier per Sandita. Je karikam, Hamra, Padio, Pidio, Persaran Korti. Amargam Paragram, Istanië, Loktan, Bolta, Palina, Zawadi, Paradashimo, Istanië, Pitasma, Amargam, Kukanak. Sí, y todos por sí, como digo, para la carga.

kan ik wel iets van. En nu gaat het eigenlijk online gemaakt zo. Mensen die beginnen op de Johannes, maar die kan je wel. Dus dan gaan ze weer aan ze. En nu hebben we die kinderen geprobeerd. Ze zijn wel een op de schrijver die man. Mauri, Camilla, Hatti. In het kapot waar we pas in hier in ze. In een op de oude bijen, bijen, bijen, bijen, pas in hier in ze. Nu kunnen we bij de handen op de handen op de handen op Sommige bravoure, accepte, roze paleta, warme paleta, alleen maar roze paleta, geen manchel van het probleem. Maar niet, geen manchel, manchel is dat die in de school door de bos op de paleta, als je een paar handen aan de andere kant van het probleem. Als je een paar handen aan de andere kant van het probleem. Als je zo dronk, zin de liefde van de kant van het probleem. Natuurlijk kan je het niet aan de tafel in zo'n Shakespeare of in zo'n William of Shakespeare of in zo'n Albeta zijn. Ik denk dat ik het niet kan. Dan doe ik het ook voor op met de wijze van niet. Maar nu op de bepaalde manier van de machine goed in de palas afval. En als ik dan zo'n promocuraal, dan samen als ik praat zo'n promocuraal,